0: cute in a stupid ass way.
1: Nordsee Gold.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Nordsee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
3: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedemorgen. Op deze zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Uit de stapel wolken kunnen dan buien vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen. Vanaf morgen wordt het zonnig met weinig wolken. Morgen stijgen de temperaturen aan zee tot 23 graden. De volgende dagen gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima aan zee rond 29 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en deze middag om 10 voor 1 is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilder. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op de Pride in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn er enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jimmy de Bliek.
4: Er was geen chaos of zo, maar wel een lichte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds nadrukkelijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van, oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
3: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Een vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedemorgen. Op deze zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Uit de stapel wolken kunnen dan buien vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen. Vanaf morgen wordt het zonnig met weinig wolken. Morgen stijgen de temperaturen aan zee tot 23 graden. De volgende dagen gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima aan zee rond 29 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en deze middag om 10 voor 1 is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
4: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vinden.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee.

0: Goedemorgen. Op deze zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Uit de stapelen wolken kunnen dan buien vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen. Vanaf morgen wordt het zonnig met weinig wolken. Morgen stijgen de temperaturen aan zee tot 23 graden. De volgende dagen gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima aan zee rond 29 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en deze middag om 10 voor 1 is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
3: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In Oostende kan je naar Kunstig, een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan nummer 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken vandaag tussen 2 en 6 uur. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak. De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende en is open tussen 2 en 6 uur vanavond. Dan heb ik nog dit. In Oostende is er in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe Raad van Bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. 8 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
4: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het 3e verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
3: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. 1 iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobiloom, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobiloom remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten beschadigd. De snelweg werd ook meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

Bradley. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname €10 in voorverkoop. Inschrijven doe je via gistel.be/urban-trail-run.

0: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.
1: You can gamble for matchsticks.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
3: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
6: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In Oostende kan je naar Kunstig, een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan nummer 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken vandaag tussen 2 en 6 uur. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak. De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt de Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende en is open tussen 2 en 6 uur vanavond. Dan heb ik nog dit. In Oostende is er in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schildere. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
4: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst, die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
3: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
3: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het slachtoffer liep een schotwonde op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Ook gisteren was er al een schietpartij in Molenbeek. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Ook bij de vrouwen pakte ons land goud op de marathon. Fran van Houten pakte de Europese titel. Lisa van Steenkisten pakte brons. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het ook regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
3: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Een fijne middag en welkom bij Noordzee Gold.

Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot 5:30. Op woensdag 5 augustus in OC de Ballon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe Raad van Bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
3: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Het was ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer, temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: De bewolking verdwijnt in de loop van de nacht. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wordt het zonnig, met maxima van 23 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima van 29 graden aan zee en 35 graden dieper landinwaarts. De temperatuur van het strandwater zit morgen net onder de 21 graden. Het wordt dan druk op het strand, want het hoogwater is om 1:30 'S middags.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Noordzee Gold. Zomerlang ouderwetse radio.

minuutje, rettekut in één minuutje, één minuutje. Blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zei de meid, het haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd.

Piet Chopin die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi met Chopin's menu.

koning voetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde wijzer tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rustig straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: De bewolking verdwijnt in de loop van de nacht. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wordt het zonnig, met maxima van 23 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima van 29 graden aan zee en 35 graden dieper landinwaarts. De temperatuur van het strandwater zit morgen net onder de 21 graden. Het wordt dan druk op het strand, want het hoogwater is om 1:30 'S middags.

0: chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
2: Noordzee regionieuws.
3: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
4: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapte niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Noordzee Gold. Zomerlang. Ouderwetse radio.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee Gold, met de mooiste gold.

It's in the groove and they don't.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn, niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen, zoals deze brandweerman Thijs de Griezen.
4: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook. En hij staat de hectiek rond, de helikopters, de vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
3: Ook in ons land is er schade door natuurbranden. Verschillende branden in de provincie Namen hebben meerdere hectare bos verwoest. Dat melden de brandweerdiensten. Er wordt onder meer helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Blussen zal nog dagen in beslag nemen. In Stavelot in de provincie Luik is gisteren een paraglider om het leven gekomen. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info en wordt bevestigd door het parquet. Het slachtoffer is een man die in de buurt woonde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. En een nieuwe naam op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de stranden van Normandië. Die speelden een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op die dag landden daar de geallieerde soldaten om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de stranden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
0: Dit is Noordzee Gold.

Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
4: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

niet meer. Maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.